0: geschmilde. Bei der school hebben zich een paar minuten geleden.
1: Das nächste, was ihr jetzt hört, Gerd Buxil und Bovenmild 1977.
0: Witte jurk. Gewist helemaal tot aan de school te komen.

bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische tafereelen afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk wist helemaal tot aan de school te komen.

0: Hier in Bovensmilte bij de school hebben zich een paar minuten geleden wat dramatische verleden afgespeeld. Een nog onbekende mevrouw in een lange witte jurk, ze wist helemaal tot aan de school te komen.
1: So, wir machen weiter mit einem Musiker aus Gelsenkirchen, jawohl, Sign Amplitude. Und das Stück heißt Hypnosität.